aan de beurt om Jim de jak te plek in ter her. Vielleicht is zijn leven nog een penny wert. Vielleicht seh ik den